Diego, vindt u zich rood hier en maak een muziek erin? O, si, artista calvarien, ho, titulo Monok. Ik ben een fatin wat in een programma Calamura, ik doe mij te continuen te checken een fatin, commentaar op het studio. Nou, bel hem maar eens, continuen alleen een fatin, hier het studio Radio Liberale Tili. Ho, het in een programma Calamura, bij je kala in de nee. Nou, het in een horas van toekit, lorita bij je toekus, hier een minuut toe, had nul, resimal. Nee, is, nee, het in een horas se para ke la, eh. Ik doe mij te lanzo, leriton een leger, leriton een mensaging, eh, ajuda de hele ba okabai beatu la bele baruk ten de mais los Oli falitan husi mika paula de bonati man lo que musico no ba i musica ma guardarau con anega lo que musically li ribero de basa i abine mais ne falni abi ita rona ti de lai marona falida tansa bin calma itu abi thank you parona eh. Oke, obrigado, no besti. Oke, nada moça, no besti. Pa acompanha. Diego, o si da Itacas, Norona fala música, e da o si Michele Soares, nia, loro mata. Música não mas fura, claro, limar. O abincele, tu não tinha na cabincele. Lá que música, Lili Ribeiro, deit, ba. Hei, putar lago, pasarku, hilang, ambil orang kaka. Oh, putar dulu lago yang bilang, Ani pinseli ho, nema kita kaso rua dele na pinseli ho be fiar sala ne dalida eh. Abe ita leite mensajen rua pama kita kaso rua dalida eh. Ida besere Michele Suarez nia, loro mata inamos ida tan fiar sala usi Crimson nia. Ne para muzik sira foi husus sira ne bele ofreso tu. Selaive ana ma un bin sira tu husu tia muzika maria ma un ita husu tia muzika para ma mu fala ruze tu fala muzika ma para close ana bin sira tu. Música é cara quando live, quase hora sura nilara, ouvindo esse roto, sempre uso música, tudo isso aqui na cara, né? Nebe, depois de ir programamos horas na tonde, horas também que limitar o tebes, horas sura de, no, ita le comentário, mas para clio, and then, no, ita gas música da la ruma, ita rona música sira da la ruma, hat, tau lima ga nensin, da ruma itani horas terminan, ga remata, na. Mensaje mak para kliu enta ita precisamos le no respect kana mau bin cerut ini komentar rumah anda mai eh. Sper kata kana mau bin cerut komplain kare mba musik palu maka ulah fresh kare di school bawali kita yurus eh. Umana iwe hau ni MC leres barak la putar ga ai kalma sa ita air dia dia ka prepara uta prepara ita gas kas ita prepara liras barak tan musik hat mene tolu tolu. Mau maris musik era mai ami maka gora rona hela mau maris nyali yang spesial ba olfensa to zet musik ho titul Isabella ya kalan dia mos ba ex Nina fala nu bing Nina surya nu bing dia kalan nu bing Nina nu Nina Nina ba kau Isabella ada lian lapas ide lian be grave la tamba sede. Lorong hirane grave tuan batu araskai tuan dunia.